jy is nie meer hier nie, en ek het gaan slaap, een beeld van jou gedagtes, het my verlaat, en voor son op is ek wakker, nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen, sonder jou,

draaiers, soms diezelfde. Ik heb verwacht dat jij een dag je band met mij vermaakt. Toch moet ons alweer zeer krijgen, ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen, ja, en weet ik, jij is niet hier meer. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers, soms diezelfde.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou, met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paai en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou, ik voel alleen zonder jou.

En dit was Catherine McPhee en Andrea Bocelli met Can't Help Falling in Love. Vanmiddag se duet word afgesluit met The Girl from Ipanema, soos vertolk deur die jazzpianis en sangeres Diana Krall, saam met João Bosco op gitaar. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Baie dankie vir die saamkuier. Tot volgende Sondag. Groetnis van my, Christel Webjeber, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en Wian Nel, ons produksieregisseur. Mooi dag verder.

dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij.

dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In 24 Mei se dis opera, luister ons onder andere na Otello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thomas. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

0: As daar is geen break is om weer die dag aan hy, dan maak hy klaar In the Mood, Ray Conniff en sy orkest nog twee liedjies lê voor. Ontdek een nieuwe standaard van leefstijl bij Batelier Landgoed. Internationaal bekroon as een van Zuid-Afrika's beste residentiële ontwikkelings. Ons nietste fase, de Batelier Nest Collection, biedt een beperkte versameling, stijlvolle twee slaapkamer, twee badkamerhuise, met oopplan leefruimtes, een privaat stoep, tuintje en een dubbelmotorhuis. Alles wat jy nodig het in die harkie van die Laagveld. Contact Batelier Landgoed. Batelier Landgoed, die leefstijl wat jy verdien. Inligting by batelierestate.co.za.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
0: Nou is het terug na ons mini-concert, die treffers van Ray Conniff en sy groep, en het hulle treffers gehad. Ek gaan ook net hierna vir jou liedjie speel. Hulle was baie keer die orkes achter bekende liedjies, wat ook treffers was, en hulle het nooit die krediet gekry nie. Maar eers, ek dink hierdie was seker hulle grootste treffers, en ek ken wys jou baie van die radiostasies.

0: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: Ja, groot gunsteling hier op RSC, luister gerus vanaand daarna. So van muziek gepraat, hier is Ross Leemans op RSC met Day.

0: RSG. Dis die een, die erfs.
1: Ek het gespeel op vastelande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek daar.

Ek hoop jy het top treffers geniet vanmiddag hier op RSC. Johnny Gleck saam met Juluka met African Sky Blues. Ek ook vir Appel direct daarna. Dit is so 8 minute voor 4, binnekort ook rugby verslag.

Jackson, sê nou by die sê met klap klap sound, wat altyd aan trou is, dink. Nee, dankie vir jou boodskap, Cheryl, naar uit Kabega. Sy sê, is een muziek lekkerte na die ander. Ja, dan gaan jy dit ook geniet, ek is seker. Dis Neil Diamond met Beautiful Noise.

Klipwerf Boereorkees met Rondom Tali Wals. Queen ook geluister voor dit Radio Gaga hier op RSG. Dit is nou so amper kwart voor acht. Ek en jy maak nog muziek. Avicii is volgende op pad met The Nights.

Olivia Newton-John en Annie Gibb, Rest Your Love is daai een se naam. Ons eindig die eerste deel van vanaand se program met Brenda Lee se liedjie uit 1961, Someone to Love Me. Nou weer terug met nog 'n paar oues en natuurlik ook daai twee versoeke. Bly ingeskakel.

Een van Billy Joel se mooiste liedjies is hierdie een, Honesty. So lieflik. Soms kan ek nie glo die liedjie is al uitgereik in 1978 nie. Maar vandag nog luister oud en jonk hierna.

Dit was Barbara Ray met Down the Mississippi en voor haar was dit Gene Rockwell met My Life's in Good Hands. Die mooie van country muziek is die stories wat vertel word deur die lirieke van die liedjies. Hier is Charlie Pride, as ook Kenny Rogers met twee sulke country muziek stories.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Gerry Pretorius met I Love You More and More Every Day en voor hom was dit Joanita, Franja en Rowan Joss met WWDD What Would Dolly Do? Hier is Jordan Pickett met Feels Like a Memory.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Clive Bruce met The Spanish Night Is Over, as ook Kiep Moore met sy eie 2020 treffer Hey Old Lover. Hier is Betty Jean, gevolg deur Johnny Russell.

Dit was Johnny Russell met die 1971 Waylon Jennings treffer Good Hearted Woman. En voor hom was dit Betty Jean met haar 2008 lied You Wrote Me Letters van haar album Eendag. Kom ons luister nou na Kane Brown en na hom Bob Seger and the Silver Bullet Band.

Stacey Kent se Rakonte Mooi hier op RSG, ook geluister na Charisma met Mammy Blue. Amper groet uit vir my, Diana Ross, saam met Lionel Richie, waarna ons nou luister. My

Rihanna Nel met Laat U Wil en het voor haar Joe Niemand met Ek Sal Nie Bang Wees Nie. Ek is Jackie Joanne, hoor jy met die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons luister na Nathan Pacheco, All My Hope, en net daarna ons laaste lied vandag, Nathaniel Bassie, Abba Father. Groete, tot die volgende keer.